ouder een helmje en zo tot al wilde streken. Hij liet gewoon een vierlijke vrouw vrienden kwijt, prachtig ging. Hij liet gewoon een vierlijke vrouw vrienden kwijt, prachtig ging. Zowel pracht, niet zwart, niet zilke, zowel raak, wie veel strenker. Ik heb zacht, en ik niet vilke, als koninem, gwaar en kinker. Ik heb zacht, en ik niet vilke, als koninem, gwaar en kinker.